Enne se gaarde an darre klihe, onklihe glas. Voor tes leis een tauran, Green. Nu, Booker T en the MGs le Green Onions. Schalling. Kjana Riescht, by Dad. Schachogov, voor tet.